0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten en ze moeten volledige informatie hebben.
3: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. De Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit, maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Achter de schermen.
1: Achter de schermen.
2: Ja, sorry, maar het is in onze studio gebeurd, beste vrienden. Langs alle kanten worden we veel te vroeg aangevallen. Aan mijn linkerkant word ik aangevallen door onze producer Sander, die de allereerste mandarijn van het seizoen 2026-2027
3: En het is, moet je het nou bedelen, het is mijn allereerste. Ik vind ze lekker.
2: En aan de andere kant, beste vrienden, hebben onze Grim Vermeijren, bij wie ik de allereerste speculaze Sinterklaas van het seizoen heb ontdekt aan zijn koffie.
4: Dat is waar, maar een collega heeft daar gisteren mee getrakteerd.
2: Ah, oké, maar wat is dat nu allemaal Sinterklaas vooral?
5: Jongens, ik zal eens iets zeggen. Ik ben zaterdag naar de Albert Heijn gegaan. De witte chocolademannetjes stonden naar mij te roepen. Ik moest beide vingers in mijn oren stoppen. Ik zeg, laat mij gerust, ik wil jullie nog niet kopen. De dochter was ook bij mij en ik wou het goede voorbeeld geven, want anders was ik wel overstag gegaan. Maar daarna, van de Albert Heijn, ging ik naar de Action. Daar was het helemaal flippen. Het hele najaarsseizoen lag daar kant en klaar door elkaar. Het ging van Sinterklaas naar Kerstmis, naar Halloween.
2: Kerstmis?
5: En ja! Maar echt heel kerstbomen, kerstversiering. Kersttassen. En zo dat je warme chocomelk mee kan maken. Zo kant en klaar. Ik zeg u, alleen de paaseitjes ontbraken.
6: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ah, dag juffrouw.
4: Hey.
3: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
4: Ja.
3: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Oké.
3: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
4: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
3: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
4: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
3: Haha, jij bent een slimme.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
10: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
11: Nu ook in je Maxizo winkel.
12: Hallo!
11: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.

0: beste vrienden. Als je jarig bent vandaag, ik ga het spelletje met jullie spelen. Als je jarig bent, Andy Peelman is jarig. De schoenenverkoper, ex-politieagent. Hoe oud zou die worden?
1: Denk 43.
0: Je? Oh, heb je het gelezen? Of
1: nee,
0: wat,
1: dat wist ik.
0: 43.
1: Dat is een goede vriend. Nee, okay. Is niet waar. Maar ik heb het. Mensen die rondom mij jarig zijn, zo, mijn leeftijd, die onthoud ik.
0: Oké, okay, Yusu en Door, weet je nog van.
1: Oh ja, en 7 seconds away. Ja, ja. Goh. Zo, dat gaat zeker al een 60er zijn, of een 70er.
0: 67 ondertussen. Ah, ja. En dan twee echt wat oudere mensen. Julie Andrews, weet je nog?
1: Oh ja, Julie Andrews.
0: Mary Poppins in The Sound of
1: zeggen,
0: Music.
1: Leeft hij nog?
0: Je zou denken, die is al 120 jaar dood of
1: ja,
0: zo. Nee.
1: Ja, dan gaat hij toch 93 zijn.
0: Het is 91.
1: Ah, ja.
0: En dan voor jullie heel speciaal, haal de strijkers maar boven voor de verjaardag van de bekendste Nederlandse...
1: André Rieu.
0: André Rieu. Hoe oud wordt André vandaag?
1: 69.
2: Nee, hij doet 70, 74, 75.
1: Oh. Is die 75
0: nee,
1: al?
0: Die wordt, zoiets, die wordt 76, beste vrienden.
1: Oh, ja. Ah, wel, ik wil daar heel graag eens naartoe gaan.
0: Ben je nog nooit naartoe gegaan?
1: Maar mijn mama gaat elk jaar. En geen zever, daar zit van jong tot oud zit daar. Hè. Daar
0: ja,
1: zit heel veel
0: dus,
1: dat is voor de jeugd ook, hè. Ja, echt wel.
0: Allee, vooruit.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en meer. Joe.

0: Zeg Anke, ik had het over André Rieu. Jij zei, ik wil er wel eens naartoe gaan. Maar wat blijkt nu? Tijdens de vorige plaat heeft onze goede vriend producer Sander net verteld dat hij eigenlijk de voorzitter van André Rieu fanclub Riemst is. Ja, dat hij al naar 100 concerten is gegaan van hem. Dat hij zelfs op dit moment een boxershort draagt met alleen maar het hoofd van André Rieu.
1: Laten zien.
0: 123 keer op. Nee, maar je bent...
2: Ja, want dat is bij mij naast de deur. Hè. Dat is, iedereen gaat daar naartoe. Dat is een beetje kitsch, ja? Maar ook wel heel erg leuk.
0: Veel
2: mensen zijn heel positief en dat is met veel show. En dan die muzikanten die doen dan van die shows. Dan komen er 3 operazangeressen zingen. Die hebben dan van die pakken aan en zo.
0: Ja,
2: het is een heel bijzondere ervaring. Joe Gold.

0: of 7. Een tip voor een safety first leven. In de online wereld van je kinderen, dat doen we een hele week al om 6:30. Vandaag is het thema cyberpesten. Je hoort daar altijd zoveel over dat het lijkt alsof je van zodra je je kind een gsm geeft, dat het hek van de dam is. En daarom hebben wij cyber-expert van MediaVista, Mathieu Verschragen, opgebeld. Goedemorgen, Mathieu.
1: Mathieu.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Is dat echt, heb je daar cijfers van? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Gebeurt dat heel vaak, dat online pesten?
2: Ja, dat gebeurt echt immens vaak. Als ik workshops geef in het lager onderwijs, dan zien we het zelfs al opduiken in een derde leerjaar. Ja. En het is niet altijd de smartphone die de schuldige is. We zien ook spellenplatformen zoals Roblox, waar kinderen op actief zijn en waar ze toch wel soms heel hard zijn voor elkaar. Soms keer op keer, opnieuw, elke dag. En ja, dat heeft toch wel een zware impact op kinderen. Maar ook in het secundair onderwijs blijft dat zich verder zetten.
0: Ja, ik kan me inbeelden dat er sommige kinderen dat thuis vertellen, anderen niet. Misschien schamen kinderen zich daar ook voor. Van hoe zou je kunnen herkennen als je voelt van er is iets met mijn kind, het wil het niet vertellen. Hoe pak je zo'n gesprek aan of hoe kom je daarachter?
2: Het is heel belangrijk om als ouder niet de schuld bij het kind te leggen. Dus als er echt een meldcultuur is thuis, als je met je kind daar regelmatig over praat, van en wat heb je vandaag gespeeld, of ben je aan het chatten met iemand en is het leuk. Dus zowel de leuke dingen even bespreken, als dan ja, verder gaan van en wat scheelt er, want ik merk toch iets aan jou. Dus als je meer en meer praat over de dingen die goed gaan, dan gaat je kind waarschijnlijk ook sneller praten over de dingen die wel eens fout durven te lopen.
0: Dat vind ik echt al een toptip. Dus inderdaad, eerst casual, zien dat je die band opbouwt en dan pas verder vragen durven stellen. Maar en dan, oké, je merkt je kind wordt gepest. Wat doe je dan?
2: Het hangt ervan af in welke context dat je kind gepest wordt. Is bijvoorbeeld een klasgenoot, dan zou je wel al eens de school kunnen contacteren om te melden dat zich afspeelt. Maar natuurlijk mogen we niet verwachten dat de school alles gaat oplossen. Want dat merken we wel vaker bij ouders, dat ze denken, ja, we gaan het melden omdat het over een klasgenoot gaat en het zal daar wel opgelost worden. Dus is het nu in de sportclub, is het in een jeugdvereniging, meld het aan de verantwoordelijke daar. Maar dan kan je vooral blijven praten met je kind om te kijken hoe het evolueert. Samen misschien screenshots maken van als het gaat over chats op een groepje. Zodanig dat je toch wel wat bewijsmateriaal hebt. En als je contactgegevens hebt van andere ouders, is het natuurlijk ook fijn dat je hen inlicht en dat je vraagt van kijk, kunnen we hier samen iets aan doen?
0: Nou, oké, heel fijn. Hele fijne tips. Er is ook natuurlijk nog de slimmer online tool van Proximus, waar je al je vragen aan kan stellen. Allesoverpesten.be, ook een hele goede website waar je terecht kan. Dus Mathieu Verschragen, cyber-expert van MediaVista. Ja, heel erg fijn dat je aan de lijn wil komen. Maar ik hoop dat we je niet meer te veel moeten bellen. Ik hoop echt dat het ophoudt op een dag, dat cyberpest.
2: Ik hoop het ook.
0: Dankjewel.
3: Het samen met Proximus voor je kids online even 7 fun maken als offline? Dat is slim. Proximus.

0: Vakmanschap bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
12: Xina.
11: Xina, ja aan je dromen.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoopman!
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
17: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.

0: oktober zijn we vandaag. 1 oktober, vrienden.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, weet je, het is heel bijzonder, maar ik zag dat plotseling in het lijstje staan. Het is CD Player Day.
2: Oh god.
0: Dus cd's. En ik dacht, och ja, vroeger was dat een dingetje. Maar nu hoorde ik een tijdje geleden, ik heb er een paar artikels over gelezen, dat de cd weer populair aan het worden is, de compact disc. Die verving vanaf de jaren 80 de klassieke vinylplaat. En vooral in de jaren 90, toen wij jong waren, was de cd zeer populair en luisterde bijna iedereen naar muziek op cd. Maar die cd maakt net als de vinylplaat een comeback in de Verenigde Staten, waar in de eerste helft van dit jaar 16% meer cd's verkocht dan vorig jaar. En vooral, dat is het bijzondere, jongeren lijken opnieuw interesse te hebben in oudere muziek. 60% van de Amerikaanse Gen Z-luisteraars zegt vooral muziek uit de jaren 90 of de jaren 80 te luisteren. Dat vinden ze veel leuker dan de muziek die nu gemaakt wordt.
2: Welkom bij Joe, jongens.
0: Ja, van harte welkom. En het bijzondere is, ik heb nog kasten vol met cd's.
2: Oh, maar goed, je gaat indruk kunnen maken op je neven en nichtjes.
0: Dat is echt waar, ik heb echt nog massa cd's. En de reden waarom ze dat tof vinden is het tastbare gevoel. Jongeren hebben dat niet gekend om iets vast te hebben waar muziek op staat. Ze zijn ook de streamingdiensten een beetje beu. Het is eigenlijk ook behoorlijk duur. En ze vinden die eindeloze digitale playlist en algoritmes die bepalen voor jou wat je moet luisteren niet tof. Ze willen zo'n schijfje in zo'n machine steken en zeggen, dat nummer wil ik nog eens horen. En dat en duwen.
2: Oh, wauw.
0: Is dat toch?
2: Ja, maar waarschijnlijk heb jij je cd's anders bewaard dan ik, Svenny Benny. Maar bij mij, ja, ik heb ook heel veel, laat ik het zeggen. Ik ga niet zeggen cd's, ik ga zeggen doosjes.
0: Doosjes en af en toe een schijf.
2: Nee, ja, maar de verkeerde cd's en de verkeerde doosje. Of heel veel lege doosjes.
0: Ja, ja.
2: Of kapotte cd's.
0: Maar ja, daar zeg je zoiets. Wat je daar zegt is, maar ik heb mijn allereerste... Ja, nu klink ik als een dinosaurus, maar het is weer hip. Dus zie mij hier zitten. Je bent de stoer op. Ik kom uit de tijd, beste jonge mensen, dat mijn allereerste radioprogramma's waren met platen, maar vooral met cd's. En dan kreeg ik een bak met muziek van de muzieksamensteller. Die gaf ik aan de technicus en die zette cd's dan op. Dus ik deed dan teken, start dat liedje maar in. Dan had hij op 6 of 7 gedrukt, klaargezet en hij drukte op play. Maar weet je wat er toen soms gebeurde? Je moet even goed luisteren. Wat er toen soms gebeurde. Ik neem je terug naar de jaren 90, toen ik radio ben beginnen maken. Toen draaiden wij bijvoorbeeld heel vaak, ik zal maar iets zeggen, Technotronic, Pump Up The Jam. Dus ik doe teken naar de technicus. Hè, en stel je voor, jij bent de technicus. Oké, daar kom. Ik doe teken en dan begint dat. Goed, hey, goedemorgen allemaal.
2: In de vibe.
0: Dit is Technotronic en Pump Up The Jam. Geniet ervan, fantastische muziek om mee wakker te worden.
3: Pump Up The Jam. While your feet are stumping and the jam is pumping.
0: Crash op de cd, denk ik. Sorry.
3: A little more, get the party going.
0: Iets anders opzetten, wacht, iets anders opzetten. Of komt hij erdoor? Oh,

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Okay. Op, alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Een goeiemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. De jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En

0: consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En ze moeten volledige informatie hebben.
1: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: Sven en Anke.
1: De beste luisteraars van de wereld.
2: Dat zijn jullie. Wij hebben de beste luisteraars van de wereld, want we hadden een oproep dinsdag. Niet zo'n makkelijke oproep. Het was wel een beetje moeilijk, een beetje emotioneel. En dan dachten we, we gaan het gewoon proberen. Lukt het niet, dan lukt het niet. En er waren zoveel leuke, nieuwe, oprechte reacties. Heel fijn daarvoor.
3: Het gaat over Marijke uit Beersen. Die had een oproep gedaan. Ze is een alleenstaande mama van 2 dochters. En ze studeert verpleegkunde. Nu, een van die dochters heeft ADHD en autisme, kan niet naar school gaan, maar gaat elke vrijdag naar een zorgboerderij. Doet daar enorm veel deugd, maar nu kan de mama haar dochter niet meer brengen, omdat ze dus verpleegkunde studeert en stage heeft. En dan kan je gewoon, ja, je moet gewoon op je stageplek zijn om je diploma uiteindelijk te krijgen. Dus ze zocht iemand, een chauffeur, die de dochter eigenlijk wou brengen van Beersen naar Rijkenvorsel, elke vrijdagochtend brengen en halen. En er is zoveel reactie op gekomen. Een hele goede morgen, dag Marijke.
4: Goedemorgen.
3: Hey, zeg, hoe fijn is dat?
4: Ja, dat was echt. Ik had dat helemaal niet verwacht dat er zoveel mooie reacties gingen komen. Dus het was heel fijn om te merken dat er toch nog mensen zijn die willen helpen.
3: Die deugen, die het lief zijn, die heel veel goeds met jou voor hebben. Ondertussen hebben we ook Ellie aan de lijn. Ellie, hallo.
5: Goedemorgen.
3: Ellie, jij was een van de vele reageerders. Vertel eens, jij hoort dan die oproep op de radio om iemand te helpen en jij dacht, hier moet ik opspringen.
5: Het is een beetje als er iemand hulp nodig heeft en je weet dat je dat op die manier, eigenlijk op een heel gemakkelijke manier, iemand zijn leven toch wel makkelijker kan maken, waarom dan niet?
3: Ja, want
5: het is in de kleine dingen.
3: Maar dat is kei lief. Maar wat doe je dan van werk? Kan je makkelijk, of dat is vrijdagochtend brengen en dan tegen de middag halen? Dat lukt met jouw job?
5: Ik werk als naaiopstelliste van thuis uit. Dus ik kan mijn agenda plannen met mijn klantjes en dan schuiven we een beetje zodat dat wel lukt. Dat is geen probleem.
3: Wauw. Ja, want jij vindt het echt, want je stuurt ook, ik vind het de normaalste zaak van de wereld dat je iemand helpt.
2: Chic.
3: Ik vind, wauw, als wij nu allemaal zo zouden zijn, hoe leuk zou dat zijn. Maar je hebt al contact gehad met Marijke, hè?
5: We hebben naar elkaar een paar berichtjes gestuurd. Ja, dus we moeten nog verder afstemmen hoe juist. En eens kennis maken met elkaar. Ik heb al een foto van ons gezin gestuurd, zodat ze weet wat voor mensen dat ze natuurlijk over de vloer krijgen, wie dat we een beetje zijn. Ja. Dus dat gaat goed komen, dat gaat lukken.
3: Ja, want je gaat nu op vakantie en daarna hebben jullie een date gepland om elkaar beter te leren kennen.
5: Ja. Dat is het plan.
3: Nou, hou ons op de hoogte,
2: zeker,
3: van hoe dat het marcheert. En zeker als je dan de eerste keer de dochter gaat vervoeren.
2: Ja.
3: Ellie, laat het ons dan weten.
2: Dan gaan we afkomen. Dan moeten we
3: blij zijn. Dan zitten wij op de achterbank. Hè. Dan gaan wij mee. Gaan wij carpoolen wij mee.
5: We gaan een foto's maken en doorsturen.
2: Dat is heel goed.
3: Oh, we love you. Echt. Ja.

0: die luisteraars van Joe, het is waar wat Sven en Anke zeggen. Dat zijn echt de beste. Als je een probleem hebt, wij, of ja, onze luisteraars kunnen dat oplossen.
1: Ja, als je zit nu te luisteren en denkt, goh man, ik wil al zo graag een vrouw uit Thailand. Wij hebben daar contacten, hè.
0: Zeker.
1: En wij hebben daar ook luisteraars.
0: Sven heeft een rechtstreekse WhatsApp-groep met de ambassade.
1: Ja, geregeld worden, hè.
0: En welke club in...
1: Maandag beginnen we, beste vrienden, aan onze top 2000. En Stijn Baart, die heeft advies voor ons.
2: De top 2000.
3: Top 2000 stemadvies.
4: Hey Joe, ik ben Stijn Baart. Mijn ultieme nummer 1 voor de Joe top 2000 is Living on My Own van Freddie Mercury. Ik vond dat als kind bangelijk, de muziek op zich, maar ook het feit dat hij al overleden was toen die remix een hit was.
3: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
2: Dit is Joe.
3: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is Loes.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
8: Panzers for Life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
10: Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de deze.
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Go Yellow!
14: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dan moet ik rap zijn.
14: Info op telenet.be.
15: Nu ook in je Maxizo-winkel.
16: Hallo!
15: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
18: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
17: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
19: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
17: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
6: It's a Sunweb holiday.
11: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Vorige week, jij was ziek, Anke, kwamen hier twee heerschappen de studio binnengetwarreld. De ene zijn naam is Koen en de andere zijn naam is Chris. En die hadden een soort van aankondiging, want ze wilden eens een keer een speciaal concertje doen. Ze hebben wel eens opgetreden in hun carrière, maar ze dachten, we doen dat eens in het Koning Boudewijnstadion. En toen die mannen van Clouseau dat die zeiden, toen zei ik tegen hen, oké, en is dag 2 al gereserveerd? En hoe zit het met dag 3? En toen zeiden ze, Sven, goedemorgen Koen en Chris.
1: Hallo.
2: Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Anke.
1: Gentlemen.
0: Nee, fantastisch. Wat is er aan de hand, mannen? Koen, wat is er gebeurd?
3: Wat er gebeurd is, is een droom. Een half mirakeltje, denk ik. Enfin, volgens sommigen was het voorspelbaar, zoals ene Sven Ornelis. Maar er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren. Op 45 minuten waren eigenlijk de twee... uitverkocht. Ik ben nog een beetje moe. En mijn gsm maakt lawaai. Excuses. Wat er gebeurd is, is even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen, Sven.
0: Ja, dat is wel.
3: Zo snel. We zijn een beetje gepakt in snelheid, eerlijk gezegd. En niet alleen wij, ook de promotor van het concert. Amai, het ging zo snel, waanzin.
0: Ja, waanzin. 2, dat is dan 2. Maar nu komt nummer 3 er ook nog eens bij, Chris.
4: Ja, het is wat Koen net zegt, Sven. We waren echt gepakt op snelheid. En dan weet je van, oké, we zouden misschien een derde kunnen overwegen. Maar hoe kan dat? Is iedereen vrij? Kunnen we dat doen? Mogen we dat van stad Brussel? En ja, dat duurde even om dat allemaal uit te zoeken. En ze hebben dat gelukkig heel snel kunnen doen. Dus wij gaan op zaterdag 7 augustus gaan wij gewoon een derde concert spelen in het Boudewijnstadion. Ik geloof het nauwelijks als ik het zelf zeg. Maar ja, dat is totaal ongelooflijk.
1: Ja, even een praktisch vraagje, hè? Want het is 4 en 6 augustus, 7 augustus. Wat vindt daar op 5 augustus plaats, dat dan niet de 5e is?
0: En de 8e?
1: Ja, dat komt,
3: rustig,
1: hè?
3: Rustdag voor iedereen. En zeker voor de zanger.
0: Wanneer kunnen mensen tickets kopen? Vanaf wanneer kan dat?
3: Wel, wat wij iedereen aanraden is om zich te registreren op de wachtlijst. Want we hebben gisteren in de loop van de dag eigenlijk best veel berichten gekregen van mensen die zeiden, ja, ik kan om 10 uur 's ochtends niet aan de computer zitten. Of ik zat eraan, maar ik ben er niet bij geraakt. Dus we gaan twee dingen doen. Er is de wachtlijst en je kan dan vanaf volgende dinsdag, vanaf 12:30 in een soort pre-sale kan je via de wachtlijst dat ticket al bemachtigen. Okay. Als dat niet lukt, dan gaan we vanaf woensdag ook om 12:30, in de hoop dat tijdens de middagbreak van mensen valt, hè. Vanaf 12:30 kan je woensdag ook een ticket kopen voor 7 augustus.
0: Oké. Goed, dan willen we eigenlijk nog één afspraak met jullie maken. Want natuurlijk komt er een 4e concert. Ik heb het vorige keer goed voorspeld. Een 5e, dat weet ik niet. Ja, jullie zijn natuurlijk ook, Marc Clouseau, een 5e. Ja, sorry, dat gaat niet lukken. Maar een 4e, als jullie een 4e halen, dan gaan wij in de ochtend 4 uur lang Clouseau draaien. Als jullie een 4e halen, gaan wij 4 uur lang Clouseau draaien in de ochtend. Maar dan moeten we wel eens afkomen natuurlijk, hè, want allee, dan is het wel, dan moeten we dan eens regelen.
1: Wat vinden jullie van de oproep van Madame Zelda, Koen en Chris?
4: Ik vraag me op dit moment gewoon even af, hebben wij genoeg repertoire om 4 uur lang Clouseau te draaien?
1: Ja, maar herhaling.
0: Och man, jullie concert zal vermoedelijk 4 uur duren daar in Koning Boudewijnstadion. Nee, goed. En we gaan wel zien hoe dit nu gaat lopen. Volgende week wensen jullie superveel succes. Wij dachten, wat kunnen we nu nog eens doen? En we wilden iets live nog eens laten horen. Het was niet zo groot als het Koning Boudewijnstadion, maar ik wil niet dat je weggaat. Waar was dat precies, die fantastische live versie? Was dat op de Oude Markt in Leuven destijds? Klopt dat in mijn herinneringen of was dat iets anders?
3: Er zijn een paar versies van Wil Niet. Er is er eentje van op Live 91. Dat was dat niet in Gent, Witten in de Expo? Of dan is er nog eentje van het Sportpaleis.
0: Oké.
3: Dus ik weet niet welke je gaat draaien.
0: Deze gaat draaien. Nee, wacht, hè. Misschien het einde. Hoor je het?
3: Nee.
0: Piano zeer nadrukkelijk erbij. Enfin, maakt niet uit. Maakt niet uit. Het zou een goede voorlaatste kunnen zijn voor in het Koning Boudewijn Stadion.
3: We gaan dat noteren.
0: Noteren. Mannen, proficiat! 3 keer!
4: Dankjewel, vrienden.
1: Tot later, vrienden.

0: Er komen heel veel reacties van mensen die het denken te weten. Vrouwen hebben het, sommige mannen hebben het. Nicky?
1: Het gemiddelde gewicht aan make-up dat een vrouw draagt in de jaren.
0: Het gemiddelde gewicht van alle make-up die je draagt in de loop der jaren.
2: Maar dat is...
0: veel meer.
2: Per trimester.
0: Per trimester. Veronique?
3: Ik denk dat ik het weet. Ik denk dat het mijn chacos is. Maar als ik er veel uitpak, want die weegt meestal nog meer of 2,5 kilo. Maar ik denk dat het gemiddelde 2,5 zal zijn.
0: Zou dat kunnen? Zou dat kunnen?
2: Ja, het is een topantwoord. Iedereen stuurt dat. Ik ben meteen mijn eigen chacoche aan het vasthouden.
0: Oh,
2: hè.
0: Wow.
2: Maar weet je, ik ruim die elke dag op, hè, dat weet je. Hè.
0: Dus dat zal veel lichter zijn bij jou. Hè?
2: Ja, de 4 hè, die ik mee heb.
0: Heb je er 4 bij?
2: Ja, ik moest vanochtend veel gehaast. Ik had van alles mee.
0: Ja, voilà. Dat is zoals zoveel concerten gaat zo in het Sportpaleis doen. Het derde is aangekondigd. Het vierde komt erbij. Anke, 4 chacoche mee. En Anke.
2: Ja.
0: Het is dat. Het is een chacoche.
2: Ja, dacht ik nu wel.
0: Maar het is nog niet afgelopen. Want we hebben zo meteen wel experts die daarover iets te zeggen hebben. Maar we zijn ook speciaal... Waar ben je daar omgegaan? Grim, ben jij daar omgegaan? Of Grim?
4: Grim.
0: In de action gegaan?
2: Oh nee. Hebben jullie een weegschaal
0: mee? Een weegschaal voor handtassen meegebracht. En we gaan eens kijken hoeveel kilo jij mee zult elke dag. Meer dan 2,4 kilo. Dat weet ik.
5: Deze week in Date Night.
2: S'nachts mogen ze me altijd wakker maken voor...
4: Voor seks.
2: Ik dacht dat je nu een gerechtje ging zeggen.
5: Date Night. Best op date met topchef Marcello Ballardin.
6: Vrije dagen vind ik fantastisch. Cappuccino's te maken, koesjes in zijn nek. De beste geur van de wereld, zo. De nek van Dominique. Zo.
2: Oh.
5: Date Night met Tess Goossens en topchef Marcello Ballardin. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
7: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Oh.
7: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
8: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
10: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel... En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Het cijfer van de dag.
1: Ja, dames, ik weet niet of je de handtas wel eens een keer de chacoche op de weegschaal hebt gezet, maar een gemiddelde vrouwenhandtas weegt dus zo'n 2,4 kilo. Het blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse vergelijkingssite beslist.nl, Anke. In de handtassen die ze onderzocht hebben bij heel veel dames, zaten vooral alledaagse spullen. Ja, je mag afvinken of je ze mee hebt. Sleutels bijvoorbeeld.
2: Ja, ja,
1: uiteraard. Een portefeuille.
2: Ik laat mij betalen, wat dacht jij?
1: Een telefoon, zakdoekjes, balpen, dat soort dingen. Maar sommige vrouwen sleepten heel wat meer mee. In de handtassen die ze vonden, zaten 32 verschillende dingen. Waaronder een tennisbal.
2: Ja,
1: een
2: tennisbal.
1: Dat snap jij?
2: Ik heb ook soms van die gekke dingen in mijn chacoche.
1: Een Barbie-pop.
2: Ja, van de kinderen waarschijnlijk. Hè.
1: Dat is dan
2: een kind tennis of je hebt dat nodig voor in de droogtrommel. Ik snap dat dat in de handtas belandt.
1: Pepperspray, ja, dat is best een vrouw.
2: Nodig.
1: Begrijp, ja. Handboeien.
2: Heb ik ook altijd mee.
1: Nee.
2: Als Tom 's middags belt.
1: Nee, sommige vrouwen sleepten heel wat meer mee. In totaal 9. Er waren vrouwen die boven de 9 kilo gingen.
2: Maar
1: met
2: in één chacoche.
1: Ja.
2: Dan krakt dat ding toch door.
1: Ja, volgens ergonoom Jan Sikkers van de KU Leuven kan een te zware handtas voor fysieke problemen zorgen, dames.
3: Handtassen die worden vaak aan één kant van het lichaam gedragen. Dat is eigenlijk een beetje het probleem, dat je dan maar één helft van je lichaam gaat belasten. Hè, de schouder, je gaat je houding een beetje aanpassen, waardoor de rug minder optimaal belast is. Maar ook zie je bijvoorbeeld polsklachten, en zeker als het gewoon een handtas is. Ja, dat hangt allemaal aan je pols. Dus pols, arm, schouder, nekklachten zijn wel zo de typische. Dus, en zeker als het richting 10% van je lichaamsgewicht gaat, dat is eigenlijk zo'n beetje een regel dat wij toepassen bij schouder, handtassen, boekentassen. Maar natuurlijk, bij een handtas en een schoudertas ga je dat eigenlijk vaak maar aan één kant van het lichaam. Dus daar is die 10% mogelijk ook al een beetje te veel. En moet je daar echt systematisch onder zitten.
1: Oh, Anke, maar 10%, dan heb je al een probleem bij een chacoche van 4 kilo.
2: Heb ik niet.
1: Ja, maar we gaan straks meten. Els Keimeuren, dat is de hoofdredactrice van The Feeling, die kent dat fenomeen van de zware handtas maar al te goed.
4: Ik denk dat veel vrouwen het met mij eens zullen zijn. De grootte van je handtas is een beetje als de grootte van je kleerkast. Hoeveel plaats je ook hebt, ze raakt altijd vol. Dus mijn tip zou zijn, ga toch voor een van die toch wel nieuwere trends, en dat is een kleine handtas. Want minder plek betekent dat je minder meeneemt en eigenlijk heb je al die spullen ook helemaal niet nodig. Misschien nog één ding toevoegen. Er circuleert een nieuwe term, de girl grip. Is een beweging van vrouwen die weigeren om nog een handtas mee te nemen. Want het is gedoe en het doet pijn na verloop van tijd en je zit er toch maar mee. En die houden gewoon alles in hun hand vast. De regel is, je neemt niet mee wat je niet in je hand kan klemmen. Alleen, je moet maar eens op Instagram onder hashtag thegirlgrip zoeken. Zo'n vrouw kan blijkbaar heel veel in haar twee handen klemmen.
2: Maar wat onzin.
1: Dat is een oplossing.
2: Ja, dat is het zeker niet. Sometimes the world is a valley of

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Annelien de Sadeleer van de inspectie.
8: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
7: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
9: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
7: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
10: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
7: De app heet Claro. Dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
11: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Werd onder

0: te trillen op ons benen.
1: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: Het cijfer van de dag.
1: Ah, 2,4 kilo. Ik vind dat aan de lage kant. Maar het ligt niet alleen aan ons. Het ligt ook aan onze partners, zoals Linda.
2: Gisteren nog een handtas gekocht. En het was online. En als ik ze toe kreeg, dan zag ik eigenlijk van... Oei, ze is wat klein. En ik heb gezegd, schat... Uw spullen gaan er nu niet meer in.
3: Dat snap ik, want wij moeten toch ook altijd maar de portefeuille, de brillendoos van de partner bijhouden.
1: Maar Anke, wacht, we hebben het gewogen. Jouw chacoschen, want jij komt met een hele karavaan aan chacoschen hier elke ochtend toe.
3: Wat, ik kom hier echt als Mary Poppins aan, dat is het, wel waar.
1: De totale optelsom, maar wacht, even ingewogen.
4: Anke heeft 3 tassen bij vandaag. Tas 1 is de eigenlijke handtas, de chacoche, zal ik zeggen. 1,80 kilo, dat valt
3: niks.
4: Mee, hè? 1,8.
3: Dat is
4: tas 2, daar zit jouw laptop en agenda in.
1: Ja,
4: en
1: nogal een Red Bull,
4: blijkbaar ook nog. 2,64 kilo.
3: Als mijn werk, rugzak.
1: Ja, werkrugzak.
4: En tas 3, dat is de zwaarste. Daar zitten alle beauty dingen in.
3: Ja.
4: Omdat ze toch een natuurlijke schoonheid is. De haardroger, alle make-up en weet ik veel wat allemaal. 3,54 kilo.
1: In totaal maakt dat de hoeveelheid, Sanders?
4: Op 2 gram na 8 kilo.
1: Ja, 8 kilo!
3: Vriendjes.
1: 8!
3: Maar ja, dit is op mijn badkamer hier op het werk. Hè. Ik maak mij thuis niet klaar, ik doe dat op het werk.
1: En jij zegt dat alles wat erin zit ook nodig is. Ik heb nu een kleine greep gedaan.
3: In welke van de 3?
1: Uit het volledige postpakket. Ik bedoel, dit is het 1/10 van het postpakket dat je mee hebt. Daar zit een Hasselt smaak naar meer. Een plan van herfst in Hasselt zit daarin.
3: Ik weet graag wat er te doen is in mijn stad.
1: Een brief aan de buurtbewoners van de Rederijkstraat. Kennis van wonen, heilen, vastgoed.
3: Oei, die willen misschien ons huis kopen.
1: Dat zit daar ook in. Ik zie dat je je factuur van de watergroep nog moet betalen. Want die zit ook ongeopend daarin.
3: Ja, dat moet nog eens openen.
1: Ja. Wat is dat hier? Rood retour. Wat is dat hier? Wat is dat?
3: Om de grijze haren weg te sprayen.
1: De grijze uitgroei.
0: Het cijfer van de dag.

0: Ik ga even iets vertellen, vrienden. Vorige week heb ik verteld over Emma in de show. Emma is de dochter van een supergoeie vriendin van ons, van Sarah. En Sarah is ja, de vriendin, maar al heel lang, van een van mijn allerbeste vrienden die ik al tientallen jaren... Echt een Jan.
1: Jan.
0: Jij kent Jan ook. Jan is een supergoeie vriend. En hij had 7 maanden teruggestuurd dat Emma plotseling ziek was geworden. En dat bleek dan leukemie te zijn.
1: Ja.
0: En daar hebben ze tegen gevochten als... Ja, niet normaal.
1: Oh.
0: Als helden hebben ze daar tegen gevochten met het hele gezinnetje, met iedereen daar rond. Ook de partner van Emma. Emma was 21. Emma heeft heel veel chemo gekregen, heeft heel veel plasma nodig gehad en bloed en allemaal. En Emma heeft het uiteindelijk niet gehaald. Meisje van 21, je hebt de foto's gezien.
1: Ja, een prachtig
0: vol leven,
1: meisje.
0: Vol enthousiast.
1: En een paar maanden tijd.
0: Ja, 7 maanden. Plotseling diagnose, 7 maanden later. En Sarah, dat is een hele... Ja, die is kapot van verdriet, maar dat is een fantastische madame. En ook heel sterk. En die heeft er een beetje... Ja, ze haalt er wel kracht uit. Je merkt, ze daar een missie van gemaakt om iedereen op te roepen om toch maar plasma te gaan geven. Bloed, ja, dat doen al heel veel mensen, maar plasma ook. Want Emma had op een bepaald moment elke dag dat alles nodig. En het heeft haar ultiem niet geholpen. Maar er zijn nog zoveel kinderen en volwassenen die in die situatie zitten. Nu heeft die oproep gedaan. En weet je, ze zijn daar eigenlijk ondersteboven van hoeveel mensen daar gehoor aan geven. En zoveel mensen die ook met de hashtag voor Emma en zo, die dat aan het doen zijn. En dank je wel daarvoor dat je dat zo massaal aan het doen zijn. Ik zie dat het haar ergens helpt. Het haalt het verdriet niet weg. Maar Jan is ondertussen ook eens langs geweest bij mij. Dat is zo raar, hè. Als zo een kind van vrienden overlijdt, je moet altijd een beetje zoeken. Moet ik ze al bellen? Moet ik ze niet bellen? Moet ik er langs gaan of niet gaan? Allemaal doen, hè. Als het niet uitkomt, dan zullen ze wel zeggen, oh, het gaat even niet. Dan gaan ze het wel zeggen. Maar ik merkte van het eerste telefoontje dat ik deed, dat goed was om te bellen, om te luisteren. En Jan is dus langs geweest op een avond, een paar dagen geleden. En dat was echt, wauw, was een hele mooie avond. Heel heftig, heel emotioneel. Want dat verdriet. En toch hebben we ook goed kunnen babbelen. Ook eens over andere dingen babbeld, goed gelachen. Maar hij zei op een bepaald moment iets wat mij onwaarschijnlijk geraakt had. En ik had daar nog nooit over nagedacht. Hij zei, weet je Sven, dat er in onze... Ze zeggen soms, we hebben er geen woorden voor. Hè? Mm-hmm. We hebben voor het verdriet geen woorden. En hij zei, er bestaat geen woord in het Nederlands voor ouders die een kind verliezen. Of nu enige kind is of niet, dat bestaat niet. Terwijl kinderen die hun ouders verliezen, wezen.
1: Ja.
0: Een vrouw die haar man verliest.
1: Weduwe.
0: Een man die zijn vrouw verliest.
1: Weduwnaar.
0: Exact. Ouders die een kind verliezen, bestaat geen woord voor. En Jan zei, dat is zo. En dat geeft ook aan, dat verdriet, dat je kan het zelfs niet benoemen. En ik zei, maar zou dat eigenlijk in geen enkele taal bestaan? Dus we zijn dat daar met z'n tweeën gaan opzoeken. En dat is heel bijzonder wat er toen tevoorschijn kwam. Want het bestaat wel in oude talen. In het Sanskriet, in het Hebreeuws, in het Arabisch. Die hebben daar allemaal een specifiek woord voor. En in het Nederlands niet. En de reden daarvoor kan je ook opzoeken, want daar is over geschreven. De reden is dat er vroeger heel veel kindersterfte was. Dus het was geen specifieke situatie om een kind te verliezen. Dat was heel lang. En daarna, toen die kindersterfte weg was, was het een taboe en kon je er niet meer over praten. Maar het bijzondere, en dan dacht ik van wauw, er bestaat wel een woord voor in het Frans sinds een aantal jaar.
1: Ja?
0: Omdat ze daar in Frankrijk ook dat verlies voelden.
1: Ja.
0: En dat voelden dat ze daar het woord niet, dat ze daar iets moesten mee doen. En daar hebben ze een woord toen bedacht. En Jan zei, oh my god, dit raakt mij ongelooflijk, want dit is zo'n mooi woord. Een ouder die zijn kind verliest, is in het Frans een parange. En dat komt van parent, vader, moeder, ouder, parent en ange, omdat je kind een engel is geworden.
1: Oh.
0: En ik krijg weer...
1: Oh, ik ook.
0: Als ik het hier vertel.
1: Oh, dat is echt een heel mooi woord, want dat is waanzinnig. Ik had er nog nooit over nagedacht.
0: Dat niet bestaat, hè?
1: Ja, en terwijl je hebt dat nodig, want je wil erkenning hebben voor iets dat je geworden bent.
0: Ja, exact.
1: Je wilt dat kunnen benoemen.
0: Ja, en maar ik wou gewoon eens vertellen, ik wou gewoon eens delen met jullie, want er zijn nog mensen die daarvoor staan of in de familie of zo. En hij zei, ja, dat er geen woorden voor zijn is zo raar. En dat het wel in die oude talen bestaat, omdat ze dat verdriet wel herkenden en een naam wilden geven. En in het Frans nu ook parange. Van een mooi woord, ja.
1: Het is een heel, heel mooi woord. Ja, je wilt het natuurlijk nooit worden.
0: Nooit meemaken.
1: Maar
0: nooit
1: gewoon die erkenning. Ik denk dat er nu heel veel paranges die nu aan het luisteren zijn, misschien toch even zo naar boven kijken en denken van, ah ja, ik ben dat ook, een parange.
0: Kijk, je zit in de ochtendspit, sorry. Misschien, maar ik wou het gewoon eens vertellen.

0: triest, het is heel triestig, maar ja, het bestaat wel in andere talen en niet in het Nederlands.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Chris stuurt ook van, en nu een oproep voor een mooi Nederlands woord voor parange.
0: Ja.
1: Er komen eigenlijk heel veel suggesties binnen van ouders. Heel veel mensen sturen sterrenouder,
0: ja, vind,
1: want
0: ja,
1: je hebt sterrenkindjes, mm-hmm, sterrenouders. En Len zegt, woord van het jaar, stuur het nu al door naar Vandalen alsjeblieft. Engelouder.
0: Ja, engelouder vind ik ook wel een, ja, een, het is een beetje hetzelfde als parange.
1: Ouder, engel, engelouder.
0: Parange is een beetje hetzelfde als engelouder.
1: Enfin, ik vind het allemaal mooi. Het feit dat je gewoon u erin kunt erkennen, herkennen, geeft al troost, denk ik.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu ook in je Maxizo winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Mystery Dutchess van Connections.
10: Oh, Thailand, die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
11: Doe me, gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
13: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
14: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

0: vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
5: Voorwaarden op leonidas.com.
8: Voici les clés pour le

0: De take van de week.
1: Och jongens, vandaag mag ik iets doen in de take van de week. Dat ik de voorbije 11 jaar al meerdere keren heb willen doen. Ik geef dat schrift toe. Sven Burgen.
2: Mijn Burgen.
1: Ja, soms heb je wel een collega van wie je denkt...
2: En ben ik dan die collega?
1: Dus even de keel toepitsen. Uiteraard mag je dat niet doen. Daar zijn we mee opgevoed. Dat is niet netjes. Maar in de volgende scène mag ik het wel doen. Kan ik eindelijk al die opgekropte frustraties van de voorbije 11 jaar botvieren. Maar daarna moet je denken, Sven, beginnen we terug met een nieuwe start. Hè. Een nieuwe lei. Dan ga ik u nog veel liever zien dan dat ik nu doe. En jij kan, lieve luisteraar, 10 cinematickets winnen of een abonnement op streams. Zeker nu het herfst is, is dat heel fijn. Want daar staan zoveel goede series op die je in één keer kan bingen nog voor ze op televisie komen. Dus als je het juiste antwoord weet, gaat het wel herkennen. Stuur het door via de Joe-app. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
3: Joe.
0: De take van de week.
2: Jij bent u zelf niet.
4: Hoe zou dat komen, denkt hij?
2: Jij hebt gedronken.
4: Ja, ik heb gedronken. En dat is uw schuld. Klote wijf. Dat is uw schuld dat mijn Dimmy weg is. En dat Pierrot zijn eigen moeder heeft buitengezet. Allemaal om mij te kwetsen.
2: Dat is niet waar, Rita.
4: Wat wil je nog dat ik doe? Hè? Dat ik mij ophang?
2: Van waar haalde jij dat toch allemaal? In godsnaam.
4: Ik zal u eens iets zeggen, hè. Doe met die brand, hè. Ik heb er spijt van dat ik Giro niet heb doodgeschoten. Want dan had hij niet kunnen redden. Het afvuur. En dan was ik voor altijd van u vanaf.
2: Oh, dus eigenlijk wil jij zeggen dat jij ons wou vermoorden.
4: Giro niet, hè. Maar u wel. Jij zet de nagel op een doodskist, hè.
2: Maar wat maakte jij jezelf allemaal wijs, Rita?
4: Jij maakt de mensen van alles wijs. En mijn familie, die kan ik al zo graag zien. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Dat gaat nooit meer gebeuren. En dan gaat...

0: De take van de week.
1: Laat uw nek eens goed in beeld zien, Sven. Ja, ja, ja, ja. Safa wel, hè. Ik heb dat wel, geacteerd. Ik heb niet helemaal mijn vingers echt goed doorgedrukt.
2: Maar ik vond het mij toch aangevallen, hoor, eerlijk gezegd.
1: Maar ik vind dat jij een zeer goede Marie-Rose was.
2: Wat
1: ja, Mario stuurt het ook. Hoe goed was hij als Marie-Rose? Dan aan je uit Genk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat Hallo. Hebben wij nagespeeld, Danae?
3: De iconische Zwarte Rita uit Familie.
2: Ja.
1: Zal wel zijn. Heel goed.
2: Hij is ook een heel goed zat wijf, om eerlijk te zijn. Ja, dat doet je ook heel goed.
1: Ja, vond je het een goede Zwarte Rita, Danae?
2: Ja, ja,
3: ja. Beter dan het origineel. Van dit persoonlijk.
1: Oh,
3: ja, ja,
1: ja, ja.
2: Heel compliment. Compliment.
1: Want ben je, kijk je naar Familie?
3: Nee, dat is niet zo mijn ding, maar zoals ik al zei, iconische scène, dus ik denk dat iedereen het wel herkent.
1: Van jong tot oud ken je dat, hè? Dat is echt een scène, ook al kijk je niet, iedereen kent de scène dat Rita als een gekkin op Marie-Rose vliegt en haar handen in de nek zet. Trouwens, er is ook beeld van, hè? Je kan nu de take van de week ook,
2: dat is al online,
1: ik ging zeggen, bewonderen, maar ik gebruik bewonderen en aanhalingstekens.
2: Ja, maar geef eens een hartje alsjeblieft voor hoe ze mij aanvalt, want zij doet dat dan ook vol overtuiging.
1: Ja, want ik mocht het eerst.
2: Een keel dicht
1: geknepen, jij zo moet dat wel. Ik zeg, het is ook verbeeld, hè, Sven. Ja, dus, ik heb wel echt gedaan.
3: Dan noemen ze method acting.
2: Ja, dan noemen ze method acting.
1: Exact.
2: Ik voel me nooit goed van, eerlijk gezegd. Ja.
1: Zeg, dan heb je nog twee heel belangrijke vragen. Wat wil je? Een abonnement op streams of 10 filmtickets?
3: Doe toch maar het abonnementje.
1: Oh, dat is heel fijn. Zeker nu de herfst opkomst is.
3: Ja, inderdaad.
1: Ook nog veel belangrijker. Chips of popcorn?
3: Doe maar de chip.
2: Oké. Okay.

0: teknet, barst ik nu uit in een lied.
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sateleer van het departement Zorg.
7: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
6: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
8: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
6: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
5: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
2: 70s
5: en meer.

0: vroeger, als je thuis kwam en je zei, ja, maar de juffrouw heeft mij een lap rond mijn oren gegeven. Bij wijze van spreken.
1: Bij. Ja, exact.
0: Nu,
1: ja.
0: Hè, staan ze daar, hè, de ouders.
1: Ja.
0: Dus het is een hele omkering gekomen in de samenleving. Maar dat is niet slecht ook, denk ik, soms.
1: Ik kan nu echt niks zeggen, want ik ga het toch vastrijden.
0: Kijk, eigenlijk weten wij daar niks van, in de zin van, wij zijn geen psychologen, wij kennen die cijfers niet.
1: Nee,
0: maar ik denk dat het zoals, je hebt jonge mensen die snowflakes zijn, waarvan je denkt, Jesus.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook oude mensen die een potje kunnen neuteren.
1: Ja, maar oké.
0: Ik denk dat dat gewoon van alle dag is. Alle leeftijden.
1: Ik kan het niet laten, toch mijn ouderwetse zelf even, ik kan het niet tegenhouden, die toch zegt, ik denk dat het ook spijtig is dat ze minder weerbaar zijn. Sorry.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
4: Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. It's a
7: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: Zeg, ik wil nou even één ding. We hadden het er net over mentale weerbaarheid die minder zou zijn bij jongere werknemers. Vinden de 55-plussers. En nu ga jij misschien zeggen, beste luisteraar, die Ornelis, ook een doetje. Ik heb het altijd geweten. Sorry, maar ik kom ook op voor mijn mentale veiligheid.
1: Oei.
0: En ik ben heel blij dat het nu eindelijk op beeld is vastgelegd, beste luisteraar. Maar ik zou ook echt nu één oproep willen doen. Steun mij in mijn strijd tegen dat onmens aan de overkant van de tafel.
1: Oh.
0: Kijk eens even naar
1: Snowflake.
0: Kijk eens even naar de Instagram van Joe, alstublieft. En ja, Anke, nou, ze heeft het nog gedeeld ook. Nou, zo fier is ze erop.
1: Ja.
0: En kijk eens naar die van mij. Je kan het eigenlijk op alle drie, kan je hetzelfde filmpje zien. Namelijk de behind the scenes van onze take van de week die we drie kwartier geleden hebben uitgezonden. En daar zie je hoe gruwelijk ik door Anke Bukkings mishandeld word.
1: Het mag eens andersom zijn. De vrouw mag de man ook eens aanpakken.
0: Bijna vermoord ben geworden. Terwijl ik gewoon ook maar mijn job probeer uit te oefenen.
1: Ja.
0: Dus geef even een teken van leven. Kijk daarnaar. Zet daar een hartje om mij te steunen in deze moeilijke periode waarin ik ondertussen al 11 jaar verkeer in deze rotstudio.
1: Nee.
0: Dus geef dat een hartje. En ik ben blij dat het nu eindelijk op beeld staat dat iedereen ziet wat voor een vrouw dat hier is in de studio.
1: Wat je?
0: Gewoon gewurgd word ik hier in de studio.
1: Mensen gaan denken, afijn. Eindelijk heeft ze afgebeten van zichzelf, die Anke Bukkings. Echt waar.
0: Filmpje staat online, je moet wel eens kijken. Het is wel geestig. Michael Bublé is dit en everything.
1: Ik voor

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.
4: Dit is Joe Gold.

0: Al van de juwelen, hè? Je schoonmaker, die staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
1: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
0: Nee, dat is los.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek. Ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
5: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
4: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van dit jaar. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Ze kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
3: Dit is Joe Gold
2: met Carol Schmitz.
6: Goedemorgen.

0: En zo klonk Neil Diamond in 1971. I am, I said. Goedemorgen.
1: Joe Gold.
2: Good morning, Charlie.
0: Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt. Elke werkdag tussen 10 en 12. Het beste uit de 60s, 70s en zoveel meer. Al een tipje van de sluier. Dit uur krijg je Queen. Maar ook Stevie Wonder.
3: I just called to say I love.
0: En er is uiteraard ook een nieuwe schatkamer rond 10:30 met vandaag Charles Aznavour. Want Aznavour overleed vandaag in het jaar 18. En we zijn dat niet vergeten. Straks om 10:30. En nu is Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

0: ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
6: je
4: eigenlijk,
6: droomhuis
4: ja.
6: Staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top professioneel. Met de pro van...
11: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
14: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

0: Het is zot. Het is klein. En het is de liefde. Crazy Little Thing Called Love. En Queen. Ik moet het te vele fans van Queen niet vertellen, maar dit najaar verschijnt er in de bioscoop op dat immense IMAX-formaat een compleet gerestaureerde concertfilm van de kerels uit 1986. Het zal iets zijn om absoluut van te genieten als je houdt van hun muziek. De Schatkamer komt eraan, zometeen met Charles Aznavour. En voor die tijd 3 golden hits op een rij met Shocking Blue, Rupert Holmes. En dit is de grootste hit van Timmy Euro.
1: Joe Gold.

0: Joe Gold met een hit uit het voorjaar van 1970. Never Marry a Railroad Man en Shocking Blue.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Vandaag in 2018, op de 1 oktober, overleed Charles Aznavour. Stel je voor 94 jaar oud worden en tot de laatste dag muziek in je hoofd hebben. Dat was Aznavour, de man die niet alleen zong, maar het leven gewoon bezong. Aznavour werd geboren als Shanur Varinagh Aznavourian. Zijn roots lagen in Armenië, zijn carrière in Frankrijk, maar zijn muziek ging de hele wereld rond. Hij verkocht meer dan 180 miljoen platen. Dat is zoveel dat zelfs je streaming-app zich afvraagt of dat nog klopt. Hij zong ook in 6 talen, in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Russisch. Misschien zong hij thuis zelfs in het Armeens onder de douche. Maar Aznavour was ook meer dan een stem. Hij speelde ook in meer dan 60 films. Shoot the Piano Player bijvoorbeeld. En hij deed meer dan zingen en acteren. Na de aardbeving in Armenië richtte hij een stichting op. Want volgens Aznavour verdiende iedereen een beetje hoop. Wist je trouwens dat hij ook liedjes schreef voor Edith Piaf? Aznavour, een man die nergens in een hokje paste eigenlijk. En vandaag breng ik graag hulde met een van zijn mooie successen. Yesterday When I Was Young. Een nummer dat je doet nadenken over vroeger en misschien ook een beetje over straks.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Yo, ik ben Adela Larbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
17: Alleen maar golden hits
18: uit de 60s, 70s en meer.
17: Dit is

Met dat heerlijke orgel erin. Het geluid van de 60s dit, hè. The Zombies bij Joe Gold en The Time of the Season. Michael Jackson staat klaar met een van zijn grootste hits. En nam dat al op in 1972, One Day in Your Life. Pas in 1981 werd het bij ons in Vlaanderen een nummer 1 hit. En dat had er alles mee te maken dat de platenfirma Motown geld rook. Ze brachten gewoon een verzamel LP uit met een aantal oudere opnames. En de fans die lusten dat. De film over het leven van Michael Jackson, die biopic, heeft trouwens heel wat records gebroken, ondanks het feit dat de criticasters zeiden hij is zo slecht. Het publiek besliste er anders over. Volle bioscoopzalen en een revival in de muziek van Michael Jackson.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
7: Ja, goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VSI2 Let's Go Urban.

0: zomer in de fabriek. Maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
1: Agoria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. Een Gelijke Kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Kovnas, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Kovnas preventief geschorst en er loopt een onderzoek. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
2: Dit is Joe Gold
3: met Carol Schmidt.
4: Goedemorgen.

0: as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Look where my hand was. Time isn't holding up. Time isn't after us. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. And here a twister comes. Here comes the twister. Same as it ever was.
1: Talking Heads, bij Joe Gold, in een nummer dat ondertussen 46 jaar jong is, maar nog altijd even krachtig. Once in a lifetime. En dat het publiek dat blijft lusten, dat bewees David Byrne afgelopen zomer nog, want hij stond op Rock Werchter en bracht ook dit nummer. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met toppers van Creedence Clearwater Revival. En een heerlijke zwoele ballade van Captain and Tennille.
2: Is never enough with a man like you.
1: En nu de plaat waarop Grace Jones ontdekt werd toen ze naakt aan het dansen was bovenop een tafel. Echt gebeurd, hè? Ze deed het op de

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Ja, dat was de deur.
8: Ja.
9: En wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

hier een beetje warmer vandaag. Dankzij Captain & Tennille en hun grootste hit in Vlaanderen. Do That To Me One More Time. Joe Gold, best uit de 60s, 70s en meer. Met zometeen toppers van Carpenters, Yesterday Once More. Buddy Holly and the Crickets met Oh Boy. En dit is uit Nederland, Mississippi. Grootste hit voor Pussycat.

0: Carpenters, broer en zus, hè? Karen en Richard Carpenter, met een ode aan de oldies, want daarover gaat het op die Yesterday Once More, de shalalala's van deze wereld. En het toffe is, met dat liedje maakten ze zelf een van hun strafste songs. Zondags in de kerk zit er een meneer, en die kent, maar die kijkt ook altijd naar mallebabben. Dit is Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en schooiers.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bell & Bo. Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
0: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut. Met de Pro van
2: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Code yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dan moet ik rap zijn.
8: Info.

David Garrick and Dear Mrs. Appleby. En dit waren de hits van Schmitz op deze maandag, de 1 oktober. Graag tot morgen in de voormiddag hier bij Joe Gold tussen 10 en 12. En de Golden Hits blijven doorgaan, straks met Raf van Brussel tussen 3 en 6. En zometeen vanaf 12 uur Anne Paulussen. Fijne donderdag en heel graag tot morgen.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mannekes,
3: Pompie.
2: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
10: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
9: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
11: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
9: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
12: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
9: Steijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijsten. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de kanon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
13: Dit is Joe Gold. Met

Als er één nummer is dat bewijst dat je alles samen aan kan, dan is het wel deze van Joe Cocker. With a little help from my friends. En met een beetje hulp van al die gouden klassiekers gaan wij er een fantastische namiddag van maken samen. De Show Cold. Welkom in deze eerste dag van oktober. En smakelijk als je aan tafel gaat. Misschien kan dat nog wel even buiten als je zin hebt. Want het is toch nog aangenaam weer natuurlijk. En dan denk ik van oké, als je buiten zit ga ik voor de perfecte achtergrond zorgen. Met een nummer dat sowieso een glimlach op je gezicht tovert. Zonnige vibes die komen nu uit de 70s. Met James Lloyd en Keep On Smiling.

fantastische spanningsopbouw achter de piano dankzij Elton John. Dank je wel voor die fantastische muziek. En over fantastische muziek gesproken, laten we naar de broeierige groove gaan van Eric Clapton, zijn song After Midnight. In 1970 dacht hij, weet je wat, ik ga die fantastische song van J.J. Cale gewoon lenen en ik maak er mijn allereerste eigen solo-hit van. Kijk, slim gedacht en het is een succes geworden, dus ik denk dat niemand hem dat kwalijk neemt. Dit is After Midnight. After Midnight.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg je Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
9: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
16: Oh, dan de thee. En de thee?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: En de thee?
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
20: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
21: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
22: Xina.
21: Info in je winkel of op xina.be.

De enige echte king hier bij Joe Gold. En eerlijk is eerlijk, we kennen allemaal wel iemand die een engel is met een duivelskantje. 1979 was het jaar waarin de jazzfunk van de Crusaders en de warme stem van Randy Crawford bij elkaar kwamen. Dit is echt pure magie. Streetlife. Een hele fijne middag daar.

De titel klinkt als een flauw kleuterrijmpje, maar dat is precies het punt dat Sting wilde maken. Hij vindt dat politici, reclamemakers en de media taal gebruiken om mensen te misleiden. En dus dacht hij, ik laat zien dat simpel gebrabbel soms eerlijker is dan al dat ingewikkeld gedoe. Sting en The Police met doe-doe-di-da-doe-doe-doe. Enfin, je snapt me wel. Dit is ook eenvoudige en klare taal van Tammy Wynette. Stand by your man. De boodschap is binnengekomen bij

0: Niet weglopen, want Bruce Springsteen haakt mee in als je 2 minuten geduld hebt.
1: De Mistje Datjes van Connections.
2: En hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien. Oh.
2: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boerin National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Je toch ook gemist? Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
13: Op, alles is op.
12: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
13: Op,
12: oké. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.

Oktober is vandaag van start gegaan en het is op deze eerste dag van de nieuwe maand ook een bijzondere dag voor koffieliefhebbers. Want het is vandaag internationale dag van de koffie. Dus iedereen die net zo gek is op koffie als ik, die kan zich misschien nog eentje gaan halen zo op weg richting 1 uur. Mijn lievelingsdrankje van koffie is een cappuccino, maar mag je volgens de Italianen niet meer na 11 uur drinken. Ik ga dus een zonde begaan, maar we zijn gewoon in België, dus ik denk dat dat ook

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: De beste volle van maken, dat kan tellen. Luister.

0: in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
1: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
0: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
2: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
0: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
3: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
0: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
4: Dit is Joe Gold.

0: Een fijne en goede energie van Millie Jackson maakt je helemaal vrolijk op deze donderdag.
1: Joe Gold.
0: We werken samen toe richting 2 uur met alleen maar de beste songs uit de 60s, de 70s en de 80s. En ik ben heel blij dat je erbij bent. Laat van je horen in de app van Joe Gold. Want wie heb ik nog meegebracht? Paul Simon. Maar eerst gaan we naar het jaar 1965. The Byrds namen toen deze song op, maar de tekst is eigenlijk eeuwen oud. Voor alles is er een tijd en een seizoen, een moment om te dansen, een moment om na te denken. En dat is een beetje de boodschap van deze Turn, Turn, Turn. Goedemiddag.
1: Joe Gold.

melancholische song die Paul Simon 2 Grammys opleverde. Oude liefde die niet roest. Nu een van de meest mislepende disco-classics ooit gemaakt. Going Back to My Roots. Oorspronkelijk geschreven door de grote man achter alle grote Motown-hits van de Four Tops. Maar Odyssey maakte er in 1981 deze absolute disco-parel van. Luister zelf maar.

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh, my zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim. It's a
6: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Art Garfunkel en Bright Eyes. Joe Gold. En Josephine laat al weten in de Joe Gold app dat ze het helemaal warm kreeg dankzij de stem van Art Garfunkel en Bright Eyes. Ik snap het. Je oren vooral goed open houden nu voor de fijne muziek die nog langskomt. Candy Staten bijvoorbeeld zweepte namiddag op met Young Hearts Run Free. Maar eerst het muzikale ticketje van de Beatles, dat eigenlijk wel echt prettig is hoor.

sprankelende 70s energie met een mooi eerlijk advies in de tekst. Kies altijd voor jezelf en hou je hart vrij. Candy Staten, Young Hearts Run Free. En van uitbundige disco naar muziek die je stil kan maken. 1974 was het jaar dat Harry Chapin dit pareltje schreef over de tijd die voorbij vliegt en hoe snel onze kinderen groot worden. Dat is herkenbaar, hè?

0: Temptations nodigen zichzelf uit met My Girl zometeen.
1: Mannekes, van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
10: Wat nu?
8: Ja, ik bel rap de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
12: Patsers for life!
11: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
13: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
15: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
16: Bell & Bo.
17: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor

0: Kenia is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Go Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Dit is Joe Gold.

big disgrace, waving your banner all over the place. We're

0: Alle opgekropte frustratie is er bij deze uitgebruld dankzij Queen en We Will Rock You. We gaan nu richting onze noorderburen, want in Nederland was in het jaar 1973 het jaar waarin Don Rosenbaum de hitlijsten binnenstormde met dit toch wel dromerige, meeslepende nummer Swimming Into Deep Water. Heel fijne middag.
1: Dit is...

Ja, je krijgt zowat zin om je werk meteen te laten liggen en direct naar huis te gaan. Fijne opzwepende disco uit de late 70s. 2 uur komt alweer dichterbij. En we trekken samen naar het nieuws met ABBA en Money, Money, Money. Eerst alle eer voor Rolling Stones. Luister maar eens goed naar dit nummer. Time is on my

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Maar groeien, laat het gras maar groeien. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
7: Een goede middag. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal €2,06. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna €2,26. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari van hun directie niet meer mogen thuiswerken. Nu moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
8: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
7: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De vakbonden vragen overleg met de directie. Zo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van €1 miljoen. Dat zegt Vlaams minister Joop Roens. Zo is dus een van de organisaties die steun verliest, doordat de Vlaamse regering

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Joe Gold. En ik ben ook heel excited om jou nog één uur te plezieren met heel wat golden hits in de aanbieding. Little Eva bezorgt je die fijne 60s vibe met de Locomotion. Maar eerst kruipt Charlene voor met I've Never Been To Me. Hele goedemiddag en welkom hier bij Joe Gold.
1: Dit is Joe Gold.

Little Eva and the Locomotion. Wist je trouwens dat Little Eva oorspronkelijk de babysitter was van de beroemde liedjeschrijvers Carole King en Gary Goffin? Ze hebben daar toen een nummer laten inzingen, of enfin, dit nummer als een demo. En voilà, kijk, het werd een absolute wereldhit waar we met heel veel plezier naar konden luisteren. Ik heb nu voor jou een iconische stem, maar wel in een heel ander jasje. Normaal kennen we hem als de ruige frontman van The Who, maar in 1973 liet Roger Daltrey met zijn allereerste solo-hit een hele warme, breekbare kant van zichzelf horen. Echt waar. Dit is echt een heel meeslepend en prachtig nummer geschreven door Leo Sayer. En ik laat je graag nog eens meegenieten van Giving It All Away.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape.
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Horta, horta, voelta.
6: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Oh, poesje.
6: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta, horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
8: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
8: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

Maar ja, de liefde hangt in de lucht dankzij John Paul Young, Love is in the Air. En je krijgt een warm gevoel ook van dit fijne nummer, The Best of Both Worlds, van Robert Palmer uit de late jaren 70.

heerlijke harmonieën van de Everly Brothers. Droom vooral nog even lekker verder bij bijvoorbeeld deze gitaarintro van Eagles. Ja, dit is een iconisch en klassiek nummer dat je meteen in de juiste sfeer brengt. Geschreven door Jackson Browne en Glenn Frey. En het was de debuutsingle van Eagles en het openingsnummer ook van hun gelijknamige debuutalbum.

0: heb de meest diepe mannelijke stem in de aanbieding voor jou. Barry White doet mee binnen 2 minuten.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Proximus presenteert...
12: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
17: Alleen maar golden hits.
18: Uit de 60s, 70s en meer.
17: Dit is Joe Gold.
19: Joe Gold.
20: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

Surf vooral maar mee op deze Joe Gold Golf, want de beste namiddaggolf die komt eraan en zijn naam is Raf van Brussel. Hij brengt je langs de beste hits van de 60s, de 70s en de 80s tussen 3 en 6 uur deze avond. Heel veel plezier met hem en ik duw jouw muzikaal nog even kopje onder met Jacksons en Shake Your Body. Hele fijne middag nog.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
2: Een goede middag. In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
3: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
2: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
4: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat hier op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
2: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En het blijft ook zo dit weekend zonnig en 20 graden.
1: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

0: Sister Sledge, Major Gold.
1: Joe Gold.
0: Een fijne donderdagmiddag. Vandaag is het de internationale dag van de ouderen. Dat is een dag om even stil te staan bij mensen die al wat meer kilometers op de teller hebben en dus meestal ook veel betere verhalen. Want ouder worden is misschien wat trager rechtstaan uit de zetel, maar tegelijk ook weten waar je je niet meer in druk hoeft te maken of niet meer van wakker hoeft te liggen. Dus vandaag extra respect voor alle opa's, oma's, senioren en ervaringsdeskundigen in het leven. Want zij weten tenslotte al lang wat velen van ons nog een klein beetje moeten ontdekken. Heel fijn dat je luistert trouwens.
2: Dit is Joe Gold.

Wat een lief stemmetje eigenlijk, hè? Jeannette met Por qué te vas. Dat is een titel die vaak begrepen werd trouwens. Por qué te vas betekent hier omdat je weggaat. Maar waarom ga je weg? Vraagteken zou in het Spaans por qué te vas zijn. Maar por qué als twee woorden, terwijl het in de titel als één woord staat. Dus een klein spatieverschilletje dat een volledig relatiegesprek kan veranderen natuurlijk. Amai, dat is wel veel info om te verwerken eigenlijk. Zwat, je begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Daar gaat het om. Stumbling In van Chris Norman komt eraan. Maar eerst deze nog.

0: Straks Roy Orbison. En als iemand eenzaamheid mooi kon laten klinken, dan was hij toch wel zeker.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bell & Bo.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
5: It's a op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

slechte dag, zet deze dan even op van de Spinners. It's a shame. Een smile op uw gezicht van hier tot in Tokio. Hè. Op 1 oktober vandaag in 1967 startte in ons land de openbare omroep officieel met regelmatige radio-uitzending in stereofonie gedurende 10 uur per week op de avonden van vrijdag, zaterdag en zondag. Zometeen de top 3 van die 1 oktober 1967. Ik overloop hem voor jou en ik draai de nummer 1. En dat is een mooi nummer. Eerlijk is eerlijk.

0: belletje belt sinds 1979 en is nog altijd niet versleten. Zegt genoeg over Anita Ward.
1: Joko!
2: Rewind.
0: Op donderdag neem ik je altijd mee terug in de Joe Gold Rewind naar die dag, maar dan ergens in de 60s, 70s of 80s. En het rad in de studio waar ik gisteren aan mocht draaien heeft bepaald naar welk jaartal ik ga. Het rad stopte op 1967, dus ik duik samen met jou de top 3 in onze hitparade van 1 oktober 1967.
2: Nummer 3.
3: If I were a rich man,
0: ja, Roger Whittaker droomt hier luid op van een dikke bankrekening. Geen cryptomunten, geen aandelenadvies. Gewoon ouderwets fantaseren over rijk zijn. Maar met genoeg zwier om zelfs je spaarvarken een beetje hoop te geven. Roger Whittaker dus, If I Were a Rich Man.
2: Nummer 2.
4: I'm never gonna fall in love.
0: Tom Jones die had zijn buik vol van de liefde en zweerde plechtig nooit meer. Alleen zingt hij dit met zoveel passie dat je al na 10 seconden denkt: ma, Tom, tegen volgende week ben jij gewoon weer verliefd. Tom Jones, I'll never fall in love again.
2: Nummer 1.
0: En op 1. Op 1 oktober 1967. Pardon. De soundtrack voor wie in 1967 richting California trok met bloemen in het haar en waarschijnlijk zonder enige hotelreservatie. Peace, love en hippies in overvloed. Eén liedje en je ruikt bijna de patchouli tot hier. Scott McKenzie, San Francisco.
5: Joe Gold.
2: Rewind.

0: Ik wilde vroeger Daryl Hall zijn. Of Paul McCartney, maar toch ook vaak Daryl Hall. Mijn god, wat een stem heeft hij toch. Kiss on my list, hier samen nog met zijn compaan met de donkere krullen, John Oates. En zometeen de man met de gigantische brillencollectie.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Mannekes, Bompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
10: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
9: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
10: Ook landbouwer.
9: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
10: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
9: Ja, slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de die?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
14: Xina.
13: Xina, ja aan je dromen.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
16: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
17: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
18: Voilà, ze, onze nieuwe auto is verzekerd.
17: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
19: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
18: Bel op onze makelaar.
17: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
20: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
21: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

Dylan deze keer maar een bijna 8 minuten durende onderzoeksjournalistiek op viool, op gitaar en op mondharmonica. Bob Dylan vertelt het waargebeurde verhaal van bokser Reuben Hurricane Carter, maar wel nadrukkelijk vanuit Dylans overtuiging dat die Carter ten onrechte veroordeeld was voor moord. Dat is wel een verhaal, hè. Holala. Volgende uur mag ik 2 dubbel LP's weggeven. De heruitgave van Beatles' favoriete en best verkopende album, misschien wel Rubber Soul. Maar eerst deze nog en dan het nieuws.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
7: Krijg je van Ortwin Lansens. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
9: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
8: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienciano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht, de vleeschouwer van Cienciano.
10: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
8: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.
6: Dit is Joe Gold.
11: Met Raf van Brussel.

Kippenvel in het kwadraat. Wat een nummer, wat een artiest, zeg. I Just Can't Help Believing. Van de grote Elvis Presley. Over grote artiesten gesproken, morgen op 2 oktober verschijnt er een gloednieuwe speciale editie van Rubber Soul, het Beatles-album uit 65. Er werd een nieuwe stereo-mix op basis van de originele 4-trackbanden gemaakt en er komt ook een Dolby Atmos-versie. Open het haakje, het gaat allemaal nog een beetje beter klinken. Sluit het haakje. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel leuke extra's. De uitgebreide edities bevatten 24 vroege sessieopnames, waaronder 20 nooit eerder uitgebrachte takes, 3 onuitgebrachte thuisdemo's en vroegere versies van Daytripper en We Can Work It Out. Er duikt zelfs tot nu toe een onbekende John Lennon-schets op Little Girl. En voor de echte verzamelaars zijn er dubbel LP, 5 LP en luxe CD-versies met onder meer een boek van 88 pagina's en een nieuwe inleiding geschreven door de enige echte Paul McCartney. Rubber Soul wordt dus 61, maar krijgt voor zijn verjaardag geen pantoffeltjes, maar dus wel een volledige, fantastisch, beter klinkende makeover. En ik heb het je gisteren al gezegd, ik heb hier niet één, maar 2 exemplaren van die dubbele LP liggen. Ziet er fantastisch uit, is redelijk dik, weegt ook veel, vind ik, voor een dubbel LP. Dus ik weet niet wat daar allemaal aan extra's in zit. Ze komen niet in mijn platenkast te staan, jammer genoeg. Maar ze zijn dus allebei voor jullie, oftewel voor jou. Je kan er dus eentje winnen, zo'n dubbele LP. Ik wil alleen van jou weten, met wie zou jij deze dubbel LP willen beluisteren? Of zelfs aan wie zou je hem cadeau willen doen? En waarom nu net die persoon? Waarom is die persoon met wie je die plaat wil beluisteren? Of aan die plaat aan die persoon wil schenken? Waarom is die jouw muzikale rubber soulmate? Heb je hem? Rubber soul? Mate, rubber soulmate. Dus met wie zou jij de dubbel LP willen beluisteren of zelfs cadeau doen? En waarom is die persoon jouw muzikale rubber soulmate? Dat mag je mij laten weten in de Joe-app. Dankjewel. Joe Gold.

0: Ja, Nile Rodgers zat overal tussen natuurlijk. Hier ook Diana Ross, die heerlijke gitaar is van zijn hand natuurlijk in de productie ook. I'm Coming Out. Wie is jouw Rubber Soulmate? Aan wie zou je een LP, dubbel LP van de Beatles, Rubber Soul, een reissue cadeau doen? Of met wie zou je hem beluisteren? Er zijn wel heel wat berichtjes binnengekomen. De computer heeft er alvast twee uitgepikt, maar ik ga straks een paar van die heel mooie berichtjes voorlezen.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Is het een vliegtuig? Is het een boom?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Okay. Op, op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Panzers for life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
12: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.

valt het op dat ik dat een leuk stemmetje vind. Desmond Dekker, The Israelites bij Joe Gold. Morgen op 2 oktober verschijnt een gloednieuwe speciale editie van Rubber Soul, een geweldig Beatles-album uit 1965. Het klinkt gewoon veel beter dan de originele, door verschillende technieken natuurlijk. Ik had hier niet één, maar twee exemplaren van die dubbele LP liggen, die ik nu al mocht verdelen aan één van jullie, of twee van jullie dus. En ik wilde van jou weten, met wie zou jij deze dubbele LP willen beluisteren, of aan wie zou je mezelf cadeau willen doen. En waarom is die persoon dan jouw muzikale Rubber Soul mate? Karel die stuurt met mijn zoon omdat hij zo goede muziek leert kennen. Hij zou mijn Rubber Soulmate zijn. Marleen stuurt dat graf. Ik wil graag de LP beluisteren met mijn ventje Patrick. Want dat is gewoon een superman. Geert stuurt met mijn broer. We zijn allebei fan. Tom zegt mijn vrouwtje. Ze is mijn mantelzorger en ze is grote Beatles-fan. Rudy stuurt nog voor mijn dochter van 19. Zij ontdekte de Beatles helemaal zelf en discussieert nu zelfs met mij over welk album het beste is. Opvoeding geslaagd. Mark stuurt mijn beste vriend Bram. Al 40 jaar gaan we naar platenbeurzen en komen we telkens thuis met platen die we zogezegd niet ging kopen. Stefanie zou de plaats schenken aan zijn broer, aan haar broer liever, die ze dan zou opdopen tot haar Rubber Soulmate. Vroeger hebben we ruzie gemaakt over speelgoed, over kamers en over liefjes, maar nooit over de Beatles. Muzikaal waren we altijd familie. Mooi, dank jullie wel. De computer pikte er echter twee reacties uit. En die reissue van Rubber Soul gaat naar beide personen met de bijhorende reactie. En wie dat zijn, die twee gelukzakken. Het is een mooie plaat hoor. Dat hoor je zo na Patrick Hernandez en Don McLean ook nog.

0: maar ik weet niet wat het is vandaag. Ik ben zo emotioneel bij bepaalde liedjes. Dit bijvoorbeeld ook. Oh. Wat een mooie zanglijn is dat toch, zeg. Castles in the Air van Don McLean. Morgen op 2 oktober verschijnt een gloednieuwe speciale editie van Rubber Soul, het Beatles-album uit 65. Ik had er twee dubbel LP's die ik mocht weggeven. Jullie mochten mij laten weten met wie dat je die dubbel LP zou beluisteren of aan wie dat je hem zou willen schenken. Wie is met andere woorden liever jouw Rubber Soulmate? De computer had twee berichtjes uit een hele reeks berichtjes gepikt en proficiat. Sabine Willems, ik zou hem willen cadeau doen aan mijn vriend, die is binnenkort jarig trouwens. Toen hij jong was, had hij heel veel LP's, is op kot gegaan, is gaan samenwonen met zijn toenmalige vriendin en ondertussen had zijn moeder al die LP's weggezwierd, waar hij tot op vandaag spijt van heeft. Proficiat Sabine, je mag zo'n Rubber Soul speciale editie binnenkort verwachten. En Sadia Bafdel, die stuurde sowieso mijn ventje. Wij genieten iedere vrijdag van onze plaatjes en lopen de lijst af alfabetisch. Maandelijks komen er nieuwe en vooral oude bij. We love it. En er zit nog een fotootje bij van een platenspeler en een uitgebreide platenconnectie. Dikke proficiat Sadia en Sabine. Rubber Soul, de reissue, is van jullie en van jullie respectievelijke Rubber Soulmate.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
1: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog één.
5: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.

Queen en Bohemian Rhapsody, uiteraard. Ons land wil dat we beter voorbereid zijn op noodsituaties, las ik vanochtend. Zoals een grote stroompannenoverstroming, een cyberaanval of ander incident waarbij hulp niet meteen overal kan zijn. En daarom komt er een nieuwe brochure met praktische tips over wat je vooraf zelf kan regelen. Denk bijvoorbeeld aan een noodpakket voor minstens 72 uur. Drinkwater, houdbaar eten, noodzakelijke medicatie, een zaklamp, batterijen, powerbank en een radio. Ja, dat is goed, dat radiootje. Ook weten hoe je officiële waarschuwingen ontvangt en vooraf even nadenken over wat je met huisgenoten doet bij een noodsituatie hoort daar ook bij. Staat ook in die brochure. De boodschap is niet panikeren, maar wel een klein beetje voorbereiden wanneer alles goed gaat, zodat je minder moet improviseren wanneer het fout gaat. En dat klinkt goed. Allee, ja, zeg, we hebben thuis een handleiding van de vaatwasser die 84 pagina's telt. Dan zal een kleine handleiding voor een noodsituatie misschien ook geen kwaad kunnen natuurlijk. Dat is een soort van teach-in. Dus, oh, wat staat er nu klaar, zeg? Dingedong van teach-in.

0: Hot Chocolate by Joe Gold, So You Win Again. Straks lip sync met een bestemming die je niet op Google Maps hoeft te zoeken. Maar nu is het tijd voor het nieuws met Ortwin Lanses.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
3: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
2: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
4: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
2: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef die op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
5: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
2: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
1: Dit is Joe Gold
6: met Raf van Brussel.

Ja, yeah, man, every little thing's gonna be alright. Vandaag slaagde mijn jongste dochter Sammy naar praktisch rijexamen. Een paar jaar van mijn leven gekost, maar ze heeft het toch maar gedaan. Every little thing's gonna be alright. Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds. De Actua-plaat komt eraan. Na Sugar Sugar van de Archies. Maar eerst nog even de mierzoete stem van Karen Carpenter en haar broer. They long to be close to you.

0: Sugar Sugar van de Archies bij Joe Gold. Het is tijd voor
1: de Actua-plaat.
0: Dat heb je mooi gezegd, mevrouw. Het gaat over kanker en over genezen en over hulp na kanker. Na kanker blijven sommige mensen nog last hebben van concentratie- en geheugenproblemen. Vaak omschreven als een soort chemobrein. Er is nu een nieuwe app en die wil daarbij helpen met praktische geheugensteuntjes en routines voor alledaagse dingen. Die app die is ontwikkeld door KU Leuven-onderzoekster Sabine de Pre, die zelf borstkanker had. Sleutels, GSM, badge, ik heb ze al 10 jaar niet meer vergeten, laat ze weten. De bedoeling is dus niet om je geheugen ineens te genezen, dat gaat niet, hè, maar om slimmer om te gaan met wat moeilijker loopt. De app die wordt vandaag gelanceerd en is gratis voor mensen die worstelen en strijden tegen die vrede ziekte of kanker hebben gehad. En dat is dankzij de VZW KR Integratieve Oncologie. KR Integratieve Oncologie. Fantastisch initiatief, kunnen we alleen maar aanmoedigen natuurlijk. Jij mag daar een 60, 70 of 80's plaat aan ophangen. En mag je mij doorsturen in de Joe-app. Dankjewel.
2: Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, begraaf

0: hate me. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bell & Bo.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
10: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei.
10: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
12: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric. It's a
13: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

En hopelijk gaat het elke dag een beetje beter met de gehospitaliseerde Lionel Richie. Easy van Commodores. Zo meteen jullie suggesties wat de Actua-plaat betreft. Dan ga ik zo meteen door als we tenminste terug op tijd aan de grond staan. Hè?

0: Actuaplaat.
1: Na kanker blijven sommige mensen nog lang last hebben van concentratie- en geheugenproblemen, vaak omschreven als een soort chemobrein. Een nieuwe app wil daarbij helpen met praktische geheugensteuntjes en routines voor alledaagse dingen. En die is ontwikkeld door KU Leuven-onderzoekster Sabine De Pre, die is 59 en die had zelf borstkanker. Sleutels, gsm's en badge, ik heb ze al 10 jaar niet meer vergeten. En zeker nu niet dankzij de app. De bedoeling is dus om niet om je geheugen ineens te genezen, maar om slimmer om te gaan met wat moeilijker loopt. De app die wordt vandaag gelanceerd en is gratis voor mensen die vechten tegen kanker of kanker hebben gehad. En gratis dankzij de VZW KR Integratieve Oncologie. KR Integratieve Oncologie. En jullie waren allemaal op de afspraak. Zijn fijne suggesties. You were always on my mind. Ja, iets wat je juist niet meer wil vergeten. Always on my mind. Elvis Presley voor Bart. Ik draaide daar straks al Elvis, helaas. Ja, op naar beterschap. Het kan alleen maar beter. Hè. Positief blijven. Elton John, I'm still standing voor Luc. Ja, dat is heel duidelijk natuurlijk. Hè. Barbara Streisand, Memory was een suggestie van Mieke. Voor een ieder die ziek is en zeker kracht kan gebruiken. Dankjewel Jan voor Gloria Gaynor, I Will Survive.
2: Ik zeg dat liefde als een bloem is.
1: Het symbool natuurlijk, hè. De roos van Anne Christie was een suggestie van Sophie, dank je. Don't Forget to Remember was een golden hit waar Jacques aan dacht. Dit waren de Bee Gees. Don't you. Dat is ook duidelijk. Don't you forget about me, Simple Minds. Dat was een suggestie van Laurens en van Tino. Here comes the rain again, raining in my head like... Dan moest ik even nadenken, maar de uitleg van Karel was wel duidelijk eigenlijk. Als metafoor voor terugkerende concentratiemoeilijkheden. Here comes the rain again of die brain fog. Eurythmics... Suggestie van Erik. Forget Me Not van Patrice Rushen. Heerlijke hit is dat. Maar we gaan voor een song die we al heel lang niet meer gehoord hebben. Allee, wij toch niet. Voorstel van Patrick en ook van Barbara. Long Tall Ernie and the Shakers met Do You Remember. Ik dank je weer hartelijk voor jullie creativiteit.
0: De act.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.

uitgebreide verontschuldigingen van Hollies voor een zekere Suzanne. Het fort van Braindonk maakt zich op voor een pak extra bezoekers. En dat blijkt door een nieuwe fictiereeks Braindonk. Die reeks die vertelt het verhaal van gevangenen en bewakers in het fort tijdens de Duitse bezetting. En is vanaf 22 oktober op streams te zien. En later ook op VRT1 en VRT Max. Het memoriaal rekent volgens het artikel op ongeveer 50% meer bezoekers. En dat terwijl Braindonk nu al veel volk trekt. In 2024 kwamen er ruim 110.000 bezoekers. Dat is een absoluut record. Dus een televisiereeks over een hele donkere bladzijde uit onze geschiedenis dreigt straks één positief neveneffect te hebben. Nog meer mensen die de geschiedenis ook ter plaatse willen.

Go!

0: Chubby Checker was dat met Let's Twist Again.
1: Roddy Massuze die heeft een heel andere stem. Een warme stem, een leuke stem. En die nodigt je morgen tussen 3 en 6 uiteraard weer heel graag uit op zijn Retro 5. En dan speelt hij ten dans. Dus ik ben er morgen niet, maar ik wens jou al een geweldig deugdoend weekend. En dat doe ik samen met Eric Clapton. Toen nog Derek and the Dominos.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
6: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
6: keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koppelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
11: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
10: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van het Rosbeijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
12: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
10: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
9: Dit is Joe Gold.
2: 60s at 6.
9: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Misty Datjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
2: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
2: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ah, toe man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
2: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Hoe mag die steak gebakken zijn?
5: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè?
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vondere Bouwideeën.be.
9: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Alleen maar golden hits

0: lig je dan? In bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
5: Voor de volle 100%. Met de pro van...
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien.
8: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
9: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Emoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Emoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Emoscoopman!
12: De beste volle van maken, dat kan tellen.
13: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
17: 60s at 6.
18: Alleen maar golden hits uit de jaren

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt Lieve Crispeels van het parket.
3: De omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verkeert het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
2: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
4: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
2: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
1: Dit is Joe Gold.
5: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier. It's a
4: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
6: Dit is

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Wow.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Panzers voor life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
12: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
13: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
14: Dit is 70s at 7.
15: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De jury van het assiseproces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd.
2: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
1: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee...
0: Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Wat is dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille, hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Lantis. Laura Stuik.
2: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
1: Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florine Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlakbij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laura Struik.
2: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
1: Christa Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,